zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de Voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Horizon.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
3: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
5: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
4: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
6: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
4: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boxmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
1: Rolf Simons.

0: Het was een heerlijke hit. In 1989 voor Sydney Youngblood. Hij scoorde volgens mij nog één andere, dat was Sit and Wait. En dit was lekker. En we begonnen nog lekkerder als je het bijvraagt met de Bee Gees en Tragedy.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En zo is het 7 uur geweest op vrijdag 8 mei. Van harte welkom in de laatste Simple Simons voor deze week. Ja, ik bedoel, we zijn er gewoon volgende week weer, hè? Maak je geen zorgen. Ik ga je meenemen naar 9 uur, een stukje dichter bij je weekend. En laten we eerlijk wezen, het was een wat korte week, hè? Ik heb een hele hoop mensen gesproken die op 5 mei gewoon vrij waren. En die zeiden, ik heb dan op maandag ook maar een ATV genomen. En de komende week is het hemelvaart. Ja, op donderdag. Veel mensen hebben dan op vrijdag vrij. Of nemen een extra dagje vrij, waardoor je gewoon weer 4 dagen lekker aan het werk kunt. En de week daarna is het dan Pinksteren. Ja, hey. Maar dan zijn de vrije dagen ook op tot kerst, hè? Ja, ik sprak van de week iemand die zei, er moet eigenlijk nog ergens een dag komen in september of zo, dat we ook nog gewoon een feestdag hebben. En toen waren we daarover aan het nadenken. Toen kwamen we uit op Prinsjesdag. De derde dinsdag van september zou eigenlijk ook nog gewoon een vrije dag kunnen zijn. Ja, en ik weet dat daar vaker over gesproken is, hè? Om op Prinsjesdag gewoon ook een feestdag te hebben. Maar ja, al die werkgevers in Nederland, die worden daar een beetje zenuwachtig van. Al die vrije dagen die ze door moeten betalen. He, het is toch allemaal maar lastig. Dan denk ik ook van, joh, hè? Zorg gewoon goed voor je mensen. Zorg dat ze optimaal kunnen functioneren. Dat je ze inzet daar waar ze het meest in hun kracht staan. En dan blijven mensen gewoon bij je werken. En dan zijn ze veel productiever. Hè? Ja. Werkgevers kunnen soms nog wel wat leren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen bevestigen de regel. Ik ga ervan uit dat er veel meer goede werkgevers zijn dan slechte werkgevers. Maar er zijn er bij tussen. Nou, die zou nog wel een cursusje kunnen volgen. Maar goed, dat even terzijde. Wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? We hebben de simpeltjes en voor het allerlaatst is het Shanna Spiro uit de soundtrack van The Devil Wears Prada. We hebben de open deurplaat, we hebben de horizonagenda, we hebben het weer. We kijken ook naar het weekend en het wordt mooi weer het komend weekend. En natuurlijk het nieuws van bij ons om 7:55 en 8:55. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, wat dacht je van Philip Bailey van Earth, Wind & Fire? Alex van Halen van Van Helen. Hanny van Vanavond Heb Ik Hoofdpijn. Herman Grimme van Splitsing en de Jazz Politie. Simone Kleinsma en Enrique Iglesias.

Lekker, hè? Enrique Iglesias samen met Keyless. 22 jaar geleden. I'm not in love hier bij Radio Horizon. En hij is van bouwjaar 1975, dus inmiddels is hij 51 jaar oud. Ja, echt. Niet te geloven. En nu een hele mooie van Bruno Mars uit 2011. Marry You.

0: Een mooi liedje van The Pretenders. Met die mooie stem van Chrissy Hynde. Uit 1981 hoorde je I Go To Sleep. Nou, doe maar niet. Want je bent toch eigenlijk gewoon net wakker. En daarvoor nog Bruno Mars met Marry You. Zometeen rond 5:05 wacht het nieuws van bij ons. Starly staat voor je klaar. En ook Taylor Swift komt eraan. Radio
1: Horizon. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.

0: Marley. En Call On Me hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. En een mooie van Elbo. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: fantastisch. Elbow. En Magnificent She Says uit 2016. En ik vind het een fantastisch nummer.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: En zo zijn we aangekomen bij het nieuws van bij ons. En dat kun je ook teruglezen op rtvhorizon.nl. En we beginnen in Weert. De samenwerkende rijscholenkring Weert heeft een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraden en colleges van Weert, Kranendonk en Heesterleende. De rijscholen waarschuwen dat het halen van een rijbewijs in de regio onder druk staat. Twee dingen gebeuren tegelijk. Het verdwijnen van CBR-functies in Weert en het ontbreken van een veilige oefenlocatie voor motorrijopleidingen. Voor voertuigbeheersing op de motor moeten kandidaten uitwijken naar Eindhoven, Venlo of Susteren. Nu dreigt ook het reguliere praktijkexamen uit Weert te verdwijnen. Het CBR wil examenlocaties samenbrengen. Voor Weert zou dat betekenen dat praktijkexamens verplaatst worden naar Eindhoven of Roermond. Dat leidt tot hogere opleidingskosten en langere lessen. Tegelijkertijd staat de veiligheid van motorrijlessen onder druk. De locatie Industriekade in Weert is nu een vrachtwagenparkeerplaats. Daar oefenen meerdere rijscholen tegelijk tussen geparkeerde vrachtwagens. De rijscholen vragen de gemeente om bestuurlijk overleg op korte termijn. Op naar de Kempen. Ouderen stappen van 18 tot en met 28 mei op de fiets tijdens de nationale doortrapdagen. Deze campagne moet ouderen helpen om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat in 2025 in totaal 281 fietsers omkwamen in het verkeer. Vooral onder mannen boven de 70 jaar was de stijging groot. Tijdens de doortrapdagen kunnen ouderen deelnemen aan fietstochten, e-bike trainingen en informatieve bijeenkomsten over verkeersveiligheid. Ook ontmoeting en gezelligheid staan centraal. In de regio worden activiteiten georganiseerd in Kranendonk, Bergijk, Veldhoven en Bladel. Een overzicht van alle activiteiten in Nederland staat op doortrappen.nl. En tot slot aandacht voor Hezen. Molenliefhebbers kunnen dit weekend tijdens de Nationale Molendag hun hart ophalen. Morgen kan dit bij Molen Sint-Victor in Hezen. Het Rijksmonument stond vorig jaar in de stijgers voor een ingrijpende restauratie. De stelen molen uit 1850 kreeg onder meer een nieuwe verflaag. Verder zijn het metsel- en stukwerk hersteld. De tweede en laatste fase van het project, het herstel van de molenbelt, is nu in volle gang. Dankzij financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Heesterleende kon deze restauratie gebeuren. Molenaar Rob van der Veek is enthousiast. Het was bijvoorbeeld spannend wat we tijdens de restauratie allemaal tegen zouden komen. Molen Sint-Victor is morgen 9 mei van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags toegankelijk voor publiek. Dit was het nieuws van bij ons, wat je ook terug kunt lezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Dit wordt een grote zomerrit volgens mij. Hoegel en Salto en Jamaica Bam Bam. Oh, lekker hè. Hey, het is bijna 7:15 op deze vrijdag. Goedemorgen. Het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het warmer, met maximaal rond de 19 graden. We verwachten wat bewolking en er is kans op een spatje regen. Morgen zaterdag kunnen we genieten van prachtig weer met maxima tot zo'n 22 graden en veel zon. En ook zondag blijft het mooi met rond de 21 graden. Dus het wordt een heerlijk weekend. Ik zeg, genieten geblazen.

0: Ik wist het.
1: Met Simons, samen met Tabitha en Ik wist het hier bij Radio Horizon. Oh. En dit was zo'n lekkere Simple Shazam een aantal weken geleden. Mama's Gun heeft een nieuw album uit. Het is de band van Andy Platts. Die zit natuurlijk ook in Young Gun, Silver Fox. En dit deed hij samen met Brian Jackson. De titeltrack van hun laatste album heet Dick.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie. Met

0: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
4: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
3: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
3: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur-West en Breda-West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Concert Ivetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Ivetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertivetti.nl. Toneelvereniging De Budelse Comedie organiseert samen met de bibliotheek Budel op zaterdag 9 mei een eenmalige boekenverkoop in De Borg in Budel. Bezoekers kunnen tussen 10 en 1 uur snuffelen tussen een groot aanbod boeken. Boeken zijn afkomstig uit de collectie van Bibliotheek Budel. Om ruimte te maken is er een deel van de oude boeken uit de collectie gehaald. En in plaats van ze zomaar af te schrijven is ervoor gekozen om de boeken via verkoop een tweede leven te geven. De boekenverkoop brengt door deze actie lezen, cultuur en dorpsleven samen in De Borg. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Zaterdag tussen 10 en 1 uur in gemeenschapshuis De Borg in Budel. Toegang is gratis. In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk maandelijks een informatief programma voor vrijwilligers. En dit keer is dat een workshop smartphonefotografie. Deelnemers leren hoe ze met hun eigen smartphone betere en creatievere foto's kunnen maken. Na een korte uitleg gaan deelnemers in kleine groepjes aan de slag met praktische fotoopdrachten, zowel binnen als buiten. De avond wordt afgesloten met een gezamenlijke bespreking en tips om verder te oefenen. De workshop is geschikt voor beginners en lichtgevorderden. Er zijn geen speciale apps voor nodig en deelnemers staat open voor alle vrijwilligers van een vereniging in de regio. De workshop smartphonefotografie op 11 mei in het perron aan de Schoolstraat 48 in Hezen van 7 tot half 10. Aanmelden is verplicht en kan via vrijwilligerscentrale va@kordaatwelzijn.nl. Tot zover weer de Horizon Agenda. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
7: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
8: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
7: Ja, goede vraag.
9: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
10: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
9: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënten aan boord

0: is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

10 minuten over 10 uur op deze 8 mei, het jaar 2026, op deze vrijdag. En we openen met Thank God It's Friday door Love and Kisses. En dat komt eigenlijk uit de film, ja, Thank God It's Friday, was het antwoord op Saturday Night Fever. Dat dachten net de hoogte scoren. Dat is iets minder gelukt eigenlijk trouwens. Welkom, nogmaals luisteraars, van harte welkom. Het programma Het Werk met Van Dommelen achter de knopjes. Ja, met Fietske naar de studio. Zo lekker toch? Ja, we hebben straks nog meer te vertellen over wat evenementen. Ja. We gaan eerst naar Debbie, Harry en Blondie, de band Sunday Girl.

was zijn eerste hit bij ons, hè, dacht ik. Hè? Ja. Albert Hammond orgel. Albert Hammond. And it never rains in Southern California. 11:50. Horizon at work met Van Dommelen achter de knopjes. We gaan even naar Valkenswaard. Maar morgenavond op de markt is daar weer het groot evenement. Apero Time. Veel muziek en heel veel gezelligheid. Een soort zomeravondfeest, maar dan in het klein met ook wat fijne muziek voor je. En een hapje en een drankje erbij. Natuurlijk, dat kan allemaal op de markt in Valkenswaard. Morgenavond gaat het beginnen, denk ik. Of morgen namiddag al. Nou, dat moet ik even opzoeken. Maar in ieder geval, er zijn al wel wegen afgesloten. En dat betreft de Eindhovenseweg, de N69, afgesloten tussen de kruising met de Leenderweg en de Dommelseweg. En de Peperstraat tussen de Peperstraat nummer 2 en de Markt Eindhovenseweg. En die wegafsluitingen gelden dan vanaf zaterdagmorgen, dus om 8 uur tot zondagmorgen, de 10 uur. Nou, u bent gewaarschuwd. En het evenement heeft enkele jaren geleden iedere keer moeten verplaatsen in verband met het weer. Maar morgen hebben ze geluk, want het wordt gewoon keigoed weer. Dus dan hebben ze echt dancing in het dorp. Dancing in het dorp, ja. Dancing in the city. Marshall en Payne. Marshall en Payne, sorry. Ik ben niet gek geworden, hè. 12:10.

rijke carrière van Sir Cliff Richard was je dat met Somebody Loses, Somebody Wins. Wat een titel is dat eigenlijk toch? Hè? Ja, wat moet ik ermee? Nou ja, goed. Kan er van alles van vinden natuurlijk. Straks nog nieuws van de scoutinggroep Dick van Toren uit Valkenswaard. Willen we zo dadelijk even kijken? Oh ja, die hebben een multicultureel festival op 31 mei. Nou, leuk. Bij de bekende blokhut van Dick van Toren, Valkenswaard. En hier is Madonna aan het heet Dress You Up.

Ja, een van de vele hits voor Chris Rea. Dit was hij met Hey, Let's Dance. Blijft een prachtige plaat natuurlijk. Hier bij Horizon at Work, we zitten. Het is net 5:30, wel eens een beetje. Nou, mooi toch? Deze plaatje een tijdje geleden dan we gedraaid hebben. Verve en Bittersweet Symphony. En omdat het vrijdag is, is eigenlijk weer de hoogste tijd om het weer eens te doen. Nou, met die mooie intro met de viooltjes.

0: grootste groot hit voor Norman Greenbaum. Het heet Spirit in the Sky. Begin de jaren 70 ergens. 1970? Ja, nee zo. En daarvoor hadden wij Verve met de Bittersweet Symphony. Bekend met de viooltjes. Dan nu de hoogste tijd. Bijna 5:05. Voor onze agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Het centrum van Budelschoot staat donderdag 14 mei... weer in het teken van gezelligheid, muziek en ontmoeting... tijdens de jaarlijkse braderie Budelschoot. Vanaf 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen... met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak... onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance... voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein... met live optredens van Starflavor... een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag vanaf 12 uur... in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. AK de Smeltkroes presenteert zaterdag... het bijzondere theaterconcert van Queen tot Callas. In deze voorstelling brengt Isabel Commandeur... een muzikale ode aan beroemde diva's en divo's... uit pop, jazz, soul, musical en opera... Met haar flexibele en krachtige stem neemt Isabel het publiek mee langs uiteenlopende muziekstijlen. Van meeslepende ballads tot indrukwekkende aria's. De show is een dynamische mix van zangverhalen, humor en ontroerende momenten. Bezoekers kunnen meezingen, lachen en zich laten verrassen door haar unieke interpretaties en persoonlijke verhalen. Deze voorstelling vormt een weerslag van haar muzikale ontwikkeling... waarbij Isabel heel uiteenlopende genres heeft samengebracht tot één programma. Een avond vol muziek, emotie en verrassende contrasten. Zaterdag om 8:30 in de Smeltkroes. Entree is €18 en kaartjes zijn te bestellen via akdesmeltkroes.nl. Zaterdag wordt voor de 11e keer bij zorgcentrum Marienburg in Budel... het evenement Double Classics georganiseerd. Vanaf 12 uur zijn een groot aantal oldtimers te bewonderen... op de Graafschap Hornelaan voor het zorgcentrum. Bewoners worden vanaf 2 uur getrakteerd op een sfeervolle oldtimerrit... waarbij ze comfortabel meerijden in prachtige klassieke voertuigen. Later in de middag zijn de schitterende oldtimers ook nog te bewonderen... op het terrein bij het zorgcentrum. Niet alleen bewoners, maar ook familieleden, omwonenden en andere belangstellenden... zijn daarbij van harte welkom en ook om de bewoners uit te zwaaien. De rit start en eindigt bij zorgcentrum Marienburg... en onderweg zijn de rijdende klassiekers op meerdere locaties te bewonderen. Kijk onder andere op de site van RTV Horizon... onder het kopje Agenda net binnen voor de route en doorkomsttijden. De hele middag van 1 tot 5 uur is er muziek van Side by Side in de gasterij. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Marienburg... en enkele lokale sponsors. Tot zover weer de Horizon Agenda, de route van de oldtimerrit... evenals alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon... onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit... naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Een van de vele hits van de heren uit Volendam, de Cats, hebben het over. En dat waren ze met Come Sunday. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groes wederom voor de presentatie van onze agendaberichten hier bij Radio Horizon. Oude hits van Sonny en Cher in een discojasje uit de jaren 70. Het geluid van Boney M. En Sunny, Sunny, Sunny.

Ja, weer Motown van de bovenste plank waren dat Tammy Terrell en Marvin Gaye. Ain't No Mountain High Enough. En daarvoor hadden we Sonny door de uitvoering van Boney M. Dat blijft toch leuk. We gaan naar een meneer uit Australië, dacht ik. Wat kan het daar? Australië toch? Ja. Heel bekend geworden in Amerika. Hier is Keith Urban. En het heet allemaal Long Hard Summer. MUZIEK

0: nam ons mee met zijn Red Light Spells Danger.
1: Op deze 8 mei 2026 horizon natuurlijk met Van Dommelen achter de knopjes. We hebben nog één plaatje te gaan voor je. Voor de commercials en nieuws van 11 uur. Welke wordt dat? Gigi D'Agostino. Kennen we die goede man nog? Lang geleden. Had een grote hit en het heet...

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
4: En je accu?
3: Die is leeg.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Hak

0: Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhese heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Gegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Welkom luisteraars, weer een uurtje at work met Van Dommelen. Begonnen met de 3 Degrees en Take Good Care of Yourself. Dit programma loopt tot aan de klok van 12 uur. We hebben muziek aan de start, we hadden een muziekagenda. Muziek. En natuurlijk de heerlijke hits van toen. De volgende die we gaan voor je gaan draaien. Want een opname van Show Waddy Waddy. Die jongens hadden een grote in de jaren 70 met hun cover van When. En die gaan we eens een keer helemaal voor je draaien. Dat is kijk.

Hij was dan wel het jongen van het, de jongen van het volk eigenlijk in Italië. Ja, zeker. Adriano Celentano. Kennen we ook van Azzurro, Amprise en Coldinance en Achuso. Gisteren gedraaid en dit was hij met Soli. Moet al een beetje aan bestek denken. Jullie ook? Ja, bestek. Soli. Of wat, ja, Solingen. Nee, dat is weer iets anders. Kwart over elf, moet niet gek worden natuurlijk. Maar we gaan door met Gloria Gaynor. Reach out, I'll be there. En Hemelvaartsdag volgende week staan tegen van braderieën in de regio. Budelschoot heeft er een. Op Hemelvaartsdag. En dat wordt heel gezellig met heel veel krampjes. En ook Valkenswaard is een hemelse sfeer.

Ja, de telefoon ging net, dus dat moet er even tussendoor komen. En weer een speciaal berichtje voor jullie, want even kijken, de Juliano Bob Country Band, die gaat optreden. Ja, even een berichtje bij me. En jongens, kom uit België en die gaan optreden 25 mei. Is op tweede Pinksterdag bij Figoro van Heden aan de Witvrijheid nummer 10, gemeente Bergijk. En ze gaan optreden van 1 uur 's middags tot 7 uur in de avond. Dat is toen een heel programma. Speciaal voor de line dancers. Met goed weer is het buiten te doen en met slecht weer binnen in de zaal. Dus heel veel line dancers kunnen daar vooruit. Tweede Pinksterdag. Hier is Sarah Evans. She was

The drums sing when the strings of my heart. Die was destijds ook op maxi-single uit, hè? Dacht ik, hè? Ja, een 12-inchie. We gaan even naar de jaren 90. We doen dat met meneer C.B. Milton en het heet It's a Lovin' Thing. Horizon at Work, we gaan richting 11:30 op deze 8 mei 2026.

En dan hadden we voor je It's a Loving Thing hier bij Horizon at Work. Zo dadelijk onze echte onze collega's van de agenda berichten. Dankzij John kreeg ik nog een speciaal hot item binnen. Een heel leuk bericht eigenlijk. Dat gaan we meteen even vermelden. Even kijken dat ik de goede pagina voor me heb liggen. Jazeker. Vandaag is het zover. Het grote groep 8 gala. 110 groep 8 leerlingen uit geheel Kranendonk die arriveren vanavond om 7 uur bij de Smeltcruise. En sommigen komen lekker relaxed aangewandeld, maar een heleboel hebben gekozen voor bijzonder vervoer. Dus vanaf 7:15 vanavond rijdt deze stoet onder leiding van Twan Bierings Transport, als ik het goed zeg, via de Moonslaan langs de terrassen van Hof van Maris en Café Jons Lieske. En heel gezellig naar de Smeltcruise. Nou, het weer hebben jullie mee, jongens, want het blijft lekker droog en goed weer. Superleuk als jullie langs het parcours komen kijken of bij de rode loper aankomst bij de Smeltcruise. Daar wordt iedereen gewaardeerd om te komen kijken. En ja, vanavond allemaal te doen. Na de feestelijke aankomst gaan we met de groep 8 leerlingen een gezellige avond maken in samenwerking met JC Hallekijn. Dus dat is dus voor alle leerlingen van groep 8. Dan beginnen we dus vanavond met een gezellig feestje en heel veel plezier erbij.

0: dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heveleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heveleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond, 21 mei, om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur, de inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. De Bibliotheek van Valkenswaard houdt een workshop ontwerpen en bouwen van je eigen raceauto. De activiteit wordt georganiseerd door de Little Engineers Academy en laat deelnemers op een speelse manier kennis maken met techniek en creativiteit. Onder begeleiding van een docent leren kinderen eerst de basis van voertuigprincipes zoals snelheid, balans en aerodynamica en daarna gaan ze zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een eigen raceauto. Nadruk ligt hierbij op creatief denken en het oplossen van technische uitdagingen. Natuurlijk wordt op het einde elke auto getest op snelheid en stabiliteit. Op het einde van de workshop mogen de kinderen ook hun zelfgemaakte raceauto mee naar huis nemen. Woensdag 13 mei van 3 tot 4 uur in de Bibliotheek van Valkenswaard, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Aanmelden kan via bibliotheektekempen.nl. En tot zover weer de Horizon Agenda. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

de King Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog. En op gitaar was dat Scotty Moore. Belangrijke rol voor die meneer, jazeker. Nog eenmaal een bericht, want vandaag is dus zover het grote groep gala van groep 8. 110 leerlingen uit geheel Kranendonk die arriveren vanaf 7 uur vanavond bij de Smeltcruise. Jazeker. En sommigen komen lekker relaxed aangewandeld, maar een heleboel hebben gekozen voor bijzonder vervoer. Dus vanaf 7:15 vanavond rijdt deze stoet onder leiding van Twan Bierings Transport via de Moonslaan langs de terrassen van Hof van Maris en Café Ons Lieske naar de Smeltcruise. En superleuk als jullie allemaal langs de kant van het parcours komen kijken of bij de rode loper aankomst bij de Smeltcruise. En na de feestelijke aankomst gaan ze met de groep 8 leerlingen, nee, geen 8 leerlingen, met groep 8 leerlingen een geweldige avond maken in samenwerking met JC Harlekijn. Ik kreeg net al een berichtje van, er zijn iets meer leerlingen als 8. Nee, van groep 8, hè? Dat hadden we inmiddels toch wel begrepen. Dacht, nou, wat bij deze dan? Ja, John, bedankt voor het berichtje. En wij gaan doen de School Out maar eens even voor je. Met Alice Cooper, het is van alle tijden. Veel plezier trouwens.

0: Alice Cooper, School's Out. En ik kreeg net door dat waarschijnlijk de leerlingen van groep 8... die hebben zich van tevoren aan moeten melden, om moeten geven... voor deze feestavond. Dus of ze er allemaal bij zullen zijn, dat is nog niet geheel bekend. Wacht er maar af.
1: Op kantoor,

Pretty Bowler Thing. Nou, ik zie wel dat ik dat wel moet doen, want we gaan richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Ik ga nog één plaatje voor je draaien, zodat Vanessa Williams. Na 12 uur, hoogste tijd voor de muziek van De Smaak van Smaak. Ditmaal weer met Hans van der Meijs, die kennen we van Popwijzer. En dan gaan we weer de middag in met Peter van Echt. Fijn weekend alvast, geniet ervan. Vanuit de groep 8 leerlingen vanavond, toch veel plezier natuurlijk. Fijn weekend en wat mij betreft tot AS maandag. Groetjes, houd uw dag.

0: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt

0: Rookvrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Maakjezaad 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Hans van der Meijs.
3: Van harte welkom. Tot aan 2 uur kun je luisteren naar De Smaak van Zwaak. Met dank aan Jan van Dommelen. Je hoort hem tussen 9 en 12 uur in het werk. Hij is er aanstaande maandag weer. Hij heeft nu weekend. Hey.

0: grootheid van alweer 10 jaar geleden. Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Nu weet ik dat Peter van der Zanden binnenkort naar Ibiza gaat. En we zullen het hem vragen of hij een pilletje genomen heeft. Maar wij schatten zo in van niet. Gold daarvoor van Spender Ballet.
1: Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

vind dat ze leuke muziek maakt. Deze Roxy Dekker en Groot. Het heette Casual en Lenny daarvoor uit de jaren 80. De Buggles heette de formatie. En hier is George Michael samen met Queen.

Nieuws van bij ons en de grote pophits die je kent, Joost. Allemaal hier bij Radio Horizon, ook in de smaak van smaak. Hurtown 2 is van James Taylor samen met G.D. Souder. En Queen daarvoor, samen met George Michael, de live-opname van Somebody to Love.

Kwart voor één geweest, Radio Horizon met de Black Eyed Peas en Meet Me Halfway. En I Just Might, de grote hit van Bruno Mars. Het album heet Romantic, zeer zeker de moeite waard. Mocht je aan het eten zijn, eet smakelijk. Je hoeft helemaal niet bang te zijn.

Een van de vele mooie tracks uit de databank hier bij Radio Horizon Chicago en Baby What a Big Surprise. En ik ben niet meer bang, Hannah May en Bluff uit de hitparade van dit moment. Hackersgroep Shiny Hunters heeft persoonlijke gegevens van TU Eindhoven studenten en docenten buitgemaakt via een hack op Canvas. De groep die heeft het ultimatum voor losgeld met 6 dagen verlengd en de TU Eindhoven geeft aan niet te willen onderhandelen met deze criminelen. En dat lijkt me ook heel verstandig. Radio Horizon, mocht je mee willen werken aan dit programma, kan natuurlijk altijd. Als je een plaatje wil horen, je kunt het aanvragen via hans@rtvhorizon.nl. hans@rtvhorizon.nl. We are one family.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd.

0: In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken. Het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 13:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Yeah.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Het werd een grote hit in 1983. Kodo en Deuze in Sausenschriften. Dat was natuurlijk van Duff. Van harte welkom, tweede uur, de smaak van smaak. We zijn er tot aan twee uur. Daarna kun je gaan luisteren naar Peter van Echt. Eerst nog lekkere muziek. Hier is Stromae.

Geen paniek, het regent zonnestralen, maar er is niks aan de hand. Agda en de Munnik had er een groot hit mee in 1998. En Stromae daarvoor met Papa Tua. En dat is natuurlijk ook een groot hit geweest van onze Belgische vriend in 2013. Streetlife, The Crusaders.

De 40ers onder ons die hebben deze uit volle borst meegezongen. De Sugar Babes uit 2003 en Hole in My Head. En Anti-Hero is natuurlijk van Taylor Swift. Dus de Swifties die zongen daarop mee. Radio Horizon. Zometeen de regionale agenda met Hans van Groezen. En eerst Rain in Me van Sam Felder samen met Olivia Dean.

0: Centrum van Budelschoot staat donderdag 14 mei weer in het teken van gezelligheid, muziek en ontmoeting tijdens de jaarlijkse braderie Budelschoot. Vanaf 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak, onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein met live optredens van Starflavor, een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. AK de Smeltkroes presenteert zaterdag het bijzondere theaterconcert van Queen tot Callas. In deze voorstelling brengt Isabel Commandeur een muzikale ode aan beroemde diva's en divo's uit pop, jazz, soul, musical en opera. Met haar flexibele en krachtige stem neemt Isabel het publiek mee langs uiteenlopende muziekstijlen. Van meeslepende ballads tot indrukwekkende aria's. De show is een dynamische mix van zangverhalen, humor en ontroerende momenten. Bezoekers kunnen meezingen, lachen en zich laten verrassen door haar unieke interpretaties en persoonlijke verhalen. Deze voorstelling vormt een weerslag van haar muzikale ontwikkeling, waarbij Isabel heel uiteenlopende genres heeft samengebracht tot één programma. Een avond vol muziek, emotie en verrassende contrasten. Zaterdag om 8:30 in de Smeltkroes. Entree is €18 en kaartjes zijn te bestellen via akdesmeltkroes.nl. Zaterdag wordt voor de 11e keer bij zorgcentrum Marienburg in Budel het evenement Double Classics georganiseerd. Vanaf 12 uur zijn een groot aantal oldtimers te bewonderen op de Graafschap Hornelaan voor het zorgcentrum. Bewoners worden vanaf 2 uur getrakteerd op een sfeervolle oldtimerrit, waarbij ze comfortabel meerijden in prachtige klassieke voertuigen. Later in de middag zijn de schitterende oldtimers ook nog te bewonderen op het terrein bij het zorgcentrum. Niet alleen bewoners, maar ook familieleden, omwonenden en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom en ook om de bewoners uit te zwaaien. De rit start en eindigt bij zorgcentrum Marienburg. En onderweg zijn de rijdende klassiekers op meerdere locaties te bewonderen. Kijk onder andere op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen voor de route en doorkomsttijden. De hele middag van 1 tot 5 uur is er muziek van Side by Side in de gasterij. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Marienburg en enkele lokale sponsors. Tot zover weer de Horizon Agenda. De route van de oldtimerrit, evenals alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

8 voor 2 Radio Horizon met Zij hoort bij mij. Dat is van Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. De klankkastvergadering die begint zometeen over een klein uurtje. Dus zorg dat je erbij bent. Het is bijna weekend. We were in

Dan 83, Linda, Linda, ik wil alles voor je doen zoals Frank Boeien en zijn groep zingen. Maar ik denk dat Linda bij zichzelf denkt, de tuin die moet morgen gedaan worden, Frank, dus je kunt je gang gaan. Summer on You, Sam Veld, de plaat die je daarvoor hoorde. Dit was De Smaak van Zwaak. Aanstaande maandag, nieuwe aflevering, een heel fijn weekend.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan.

0: Die in de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon.
2: Peter van Echt.
3: Een nieuw
2: nieuws uit de regio. De hits die je kent.
4: Hallo, I am George Ezra.

Ondernemers opgeroepen om werk te maken van cybersecurity. Vrijwilligers gezocht als taalcoach in Kranendonk. En denk mee over de toekomst van de Valkenswaardse zomerkermis.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Cybercriminaliteit treft steeds vaker ook het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Daarom is het belangrijk dat ondernemers aandacht besteden aan digitale veiligheid. Hoewel cybersecurity vaak als ingewikkeld en kostbaar wordt gezien, kunnen de gevolgen van een cyberaanval groot zijn. Bij een aanval kan een bedrijf te maken krijgen met stilstand, verlies van gegevens en schade aan het vertrouwen van klanten. Juist daarom is het volgens Brainport Eindhoven belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Ondernemers kunnen hierbij ondersteuning krijgen van Brainport Eindhoven. Deze organisatie biedt praktische informatie, tips en advies om inzicht te krijgen in risico's en de digitale beveiliging te verbeteren. Ook zijn er voorbeelden beschikbaar van andere ondernemers die al stappen hebben gezet. Volgens Brainport kan een basisniveau van beveiliging vaak al met een beperkte tijdsinvestering worden bereikt. De gemeente Kranendonk werkt samen met Brainport om ondernemers hierbij te ondersteunen. Door tijdig actie te ondernemen verkleinen bedrijven de kans op problemen en werken zij aan een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. En in Kranendonk is er behoefte aan extra vrijwilligers die aan de slag willen als taalcoach. Op dit moment wachten meerdere anderstalige inwoners op begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en digitale vaardigheden. In de gemeente zijn ongeveer 25 taalcoaches actief. Zij helpen deelnemers met uiteenlopende leerwensen van basis Nederlands tot het voorbereiden op het B1 staatsexamen. Als taalcoach spreek je zelf met de deelnemer af wanneer en waar je samenkomt. Meestal één keer per week, bijvoorbeeld in de Borg in Budel of bij iemand thuis. Het werk is volgens betrokken vrijwilligers goed te combineren met andere activiteiten. En het biedt de kans om nieuwe mensen en culturen te leren kennen. Tegelijkertijd lever je een directe bijdrage aan de zelfredzaamheid van inwoners. De taalcoaching valt onder het Digitaal Huis, een samenwerking van meerdere organisaties in de regio. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de vrijwilligersorganisatie Kranendonk of contact opnemen met Kordaat Welzijn.
0: De regio.
1: In Valkenswaard is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de toekomst van de zomerkermis. Inwoners, bezoekers, ondernemers en exploitanten worden uitgenodigd om hun mening te geven via een vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van de kermis. De kermis is al jarenlang een belangrijk evenement in de gemeente Valkenswaard. Maar tegelijkertijd verandert de manier waarop mensen hun vrije tijd besteden. Daarom onderzoekt de gemeente Valkenswaard of een vernieuwde opzet van de kermis nodig is, zodat deze aantrekkelijk en toekomstbestendig blijft. Eerdere gesprekken met betrokkenen laat zien dat er veel ideeën en wensen leven. Onderzoeksbureau Respons zal de resultaten van de vragenlijst analyseren. Daarna worden er gesprekken gevoerd met direct betrokken partijen. Op basis hiervan wordt een conceptvisie opgesteld die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Iedereen die wel eens de Valkenswaardse kermis bezoekt, kan de vragenlijst invullen via Ons Valkenswaard en zo meedenken over de toekomst van het evenement. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag vrijdag 8 mei. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bent.

0: werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
1: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
0: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice Plaagdierenbestrijding helpt u

0: tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoud. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

heeft ontzettend veel mooie platen gemaakt. En dit was er eentje van. Het verhaal over Jack en Diane. Het werd uitgevoerd door John Cougar Mellencamp. Vrijdagmiddag, we gaan op naar het nieuwe weekend. Thank God it's Friday, noemen we het ook wel eens. En ja, we hebben er zin in. We nemen je mee tot 6 uur onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. Straks om 6 uur met Frans van Dam. En dan volgt er nog veel meer. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt.

niet vergeten. Moederdag, zondag 10 mei. Volgens Museum het Oude Slot in Veldhoven, een dag om alle moeders of degene die zich moeder voelen in het zonnetje te zetten. En dit doet het museum door alle moeders op die dag gratis toegang te verlenen tot het museum.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: heb ik altijd wel gedacht, waar ken ik dit van? En ik ben erachter nu. Het nummer is een Nederlandse bewerking van een Italiaans nummer van Jovanotti. Je kunt het terugvinden op het album NW8 van Guus Meeuwis. En het heet Dat komt door jou.
1: Radio Horizon. Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuw.

Zo kun je ook zeggen natuurlijk. Hè. Molenliefhebbers kunnen het komende week tijdens de Nationale Molendag hun hart ophalen op diverse plekken, ook in de Kempen hier. En op zaterdag 9 mei, morgen dus, kun je terecht bij de Molen Sint-Victor in Hezen. En die vind je uiteindelijk aan de Leenderweg in Hezen. Dat is een van de molens in de Kempen die de deuren het komende weekende openzetten voor het publiek. Je kunt er terecht morgen vanaf 10 uur tot 3 uur. Dit is Donna Summer en The State of Independence.

Jaboezie met de bar song Tipsy. Straks om 6 uur uiteraard een nieuwe aflevering van het programma Knooppunt Leen de Heide met Frans van Dam. Gevolgd door de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef die nemen een stokje over tot een uurtje veld vanavond. En als we dan naar het komende weekende kijken. Jawel hoor, dan zijn we er ook weer met volop leuke programma's. In ieder geval al te beginnen morgen vroeg. U bent van harte uitgenodigd om 9 uur bij een nieuwe Fris uit de Veren. Choosing Texas nu. Ja.

gezegd had ik er iets meer van verwacht. Het is niet de hit geworden dan dat ik gedacht had. Maar dat maakt me nou niet zo heel veel uit. Ik blijf het een leuke plaat vinden. Ella Longley en Choosing Texas. Ah, lekker meezingen tot aan de horizonagenda. Met deze hit van Gompie, oftewel Peter Koelewijn. Sally.

0: Concert Ivetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Ivetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertivetti.nl. Toneelvereniging De Budelse Comedie organiseert samen met de bibliotheek Budel op zaterdag 9 mei een eenmalige boekenverkoop in De Borg in Budel. Bezoekers kunnen tussen 10 en 1 uur snuffelen tussen een groot aanbod boeken. Boeken zijn afkomstig uit de collectie van Bibliotheek Budel. Om ruimte te maken is er een deel van de oude boeken uit de collectie gehaald. En in plaats van ze zomaar af te schrijven is ervoor gekozen om de boeken via verkoop een tweede leven te geven. De boekenverkoop brengt door deze actie lezen, cultuur en dorpsleven samen in De Borg. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Zaterdag tussen 10 en 1 uur in gemeenschapshuis De Borg in Budel. Toegang is gratis. In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk maandelijks een informatief programma voor vrijwilligers. En dit keer is dat een workshop smartphonefotografie. Deelnemers leren hoe ze met hun eigen smartphone betere en creatievere foto's kunnen maken. Na een korte uitleg gaan deelnemers in kleine groepjes aan de slag met praktische fotoopdrachten, zowel binnen als buiten. De avond wordt afgesloten met een gezamenlijke bespreking en tips om verder te oefenen. De workshop is geschikt voor beginners en lichtgevorderden. Er zijn geen speciale apps voor nodig en deelnemen staat open voor alle vrijwilligers van een vereniging in de regio. De workshop smartphonefotografie op 11 mei in het Perron aan de Schoolstraat 48 in Hezen van 7 tot half 10. Aanmelden is verplicht en kan via vrijwilligerscentrale va@kordaatwelzijn.nl. Tot zover weer de Horizon Agenda. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

altijd leuk. De muziek van Suzanne Vega met Luca. En daarvoor hadden wij dus nog de Horizon Agenda, waarvan de redactie in handen ligt van Hans van den Broek. En het wordt gepresenteerd elke werkdag hier op Horizon door Hans van Groezen. Straks doen we nog een allerlaatste. Ja, en daarvoor hebben we nog lekker mee kunnen zingen met die enorme lekkere hit van Gompie. Gompie was een café in Nijmegen, kan ik me nog herinneren. Een feestcafé. Maar het werd inderdaad gemaakt in die tijd door Peter Koelewijn en Alice. Who the fuck is Alice? Zo heette het inderdaad. Ja, we kunnen het niet anders maken. Dat willen we ook niet. Amy McDonald nu met Mr. Rocker.

een beetje uitgelaten. Maar daar hebben we ook alle reden toe. We hebben er een hele goede reden voor ook. Want ik bedoel, het is zo weekend, hè. Kunnen we eindelijk weer genieten van een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt de Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

van die heerlijke plaatjes om het nieuwe weekend mee te beginnen. Becky Bell en Stepping Out Tonight. Blijf lekker luisteren de hele dag lang nog. Straks om 6 uur een nieuwe aflevering van Knoop en Leen. Rijden met Frans van Dam. Verder nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed tot 9:00. En dan wordt het stokje uiteindelijk overgenomen door Jordan en Stef. En zij zullen er zijn tot 11:00. De Dire Straits nu met The Walk of Life.

nou niet echt te vervelen, maar er mag wel misschien een keer een nieuwe komen. Summer uit de hitparade van dit moment, joh, de Home Wrecker. We hebben even gekeken naar de weersvooruitzichten voor het komende weekende. Niet heel onbelangrijk, want we hebben natuurlijk te maken met de Nationale Molendagen hier in de camp. En ook de molen in Hezen slaat zijn deur open. Dat wilde ik even kwijt. Dit weekende. Ik kwam er vanmiddag langs en ze hebben nog best wel wat werk te verrichten. Ze waren volop bezig in ieder geval. En aanstaande zondag is het natuurlijk Moederdag. En dan is het wel leuk als het wat mooi weer is. En dat belooft het ook te worden de komende dagen. Dua Lipa met Training Season.

Frank en The Weeknd. En het weekend is zojuist begonnen hier op Radio Horizon. En ook in het weekend natuurlijk hartstikke veel leuke programma's op de radio. We beginnen morgen vooral weer om 9 uur met de nieuwe Fris uit de Veren. Kan nog wel wat invulling gebruiken. Dus heb je nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij weten. Dit is Fleetwood Mac en The

van Lekkers en Steven, Where Have You Gone? Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda bovendien van deze hele werkweek. Ja, redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Ga er maar aan staan. Alvast bedankt, heren. Maar zometeen dus de allerlaatste. En tot aan die tijd gaan we luisteren naar deze hit van Peter Frampton. Dit is Show.

0: Sportcentrum van Budelschoot staat donderdag 14 mei weer in het teken van gezelligheid, muziek en ontmoeting tijdens de jaarlijkse braderie Budelschoot. Vanaf 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak, onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein met live optredens van Starflavor, een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. AK de Smeltkroes presenteert zaterdag het bijzondere theaterconcert van Queen tot Callas. In deze voorstelling brengt Isabel Commandeur een muzikale ode aan beroemde diva's en divo's uit pop, jazz, soul, musical en opera. Met haar flexibele en krachtige stem neemt Isabel het publiek mee langs uiteenlopende muziekstijlen. Van meeslepende ballads tot indrukwekkende aria's. De show is een dynamische mix van zangverhalen, humor en ontroerende momenten. Bezoekers kunnen meezingen, lachen en zich laten verrassen door haar unieke interpretaties en persoonlijke verhalen. Deze voorstelling vormt een weerslag van haar muzikale ontwikkeling, waarbij Isabel heel uiteenlopende genres heeft samengebracht tot één programma. Een avond vol muziek, emotie en verrassende contrasten. Zaterdag om 20:30 in de Smeltkroes. Entree is €18 en kaartjes zijn te bestellen via akdesmeltkroes.nl. Zaterdag wordt voor de 11e keer bij zorgcentrum Marienburg in Budel het evenement Double Classics georganiseerd. Vanaf 12 uur zijn een groot aantal oldtimers te bewonderen op de Graafschap Hornelaan voor het zorgcentrum. Bewoners worden vanaf 2 uur getrakteerd op een sfeervolle oldtimerrit, waarbij ze comfortabel meerijden in prachtige klassieke voertuigen. Later in de middag zijn de schitterende oldtimers ook nog te bewonderen op het terrein bij het zorgcentrum. Niet alleen bewoners, maar ook familieleden, omwonenden en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom en ook om de bewoners uit te zwaaien. De rit start en eindigt bij zorgcentrum Marienburg. En onderweg zijn de rijdende klassiekers op meerdere locaties te bewonderen. Kijk onder andere op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen voor de route en doorkomsttijden. De hele middag van 1 tot 5 uur is er muziek van Side by Side in de gasterij. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Marienburg en enkele lokale sponsors. Tot zover weer de Horizon Agenda. De route van de oldtimerrit, evenals alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: LLC Brothers met Oh Laurie hadden we zo'n beetje aan het einde van deze Echt van Echt voor deze vrijdag, deze 8e mei.
1: Het nieuws uit de regio. De hits die je
2: kent. De hits die je kent.
0: Veel plezier met Knooppunt, Leen de Rijden, zometeen in Frans uiteraard. Daarna de vrijdageditie van Horizon Verbreed en Jordan en Stef nemen je mee tot een uurtje of 11. Wij zijn er morgen vroeg om 9 uur weer met een nieuwe fris uit de veren. Graag tot dan, fijn weekend.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken.

0: zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, is het alweer vrijdag. Goedenavond, van harte welkom. Vrijdag 8 mei 2026. Vol enthousiasme heb ik er zin in vandaag, jongens. In de laatste aflevering van Knopen. Nee, nee, nee. Ja, van deze week dan toch. Terug naar 1989, Black Box. And Right on Time.

is altijd net iets euforischer, hè? Of zo op het eind van de week. En dan mag ook wel vrijdag. Italo Disco, speciaal voor Ruud van der Linden, hè? Want dat is onze Italo-specialist. Black Box, 2 hits. Hadden ze de band uit Italië. Strike It Up. Maar wij draaiden die andere Right On Time. En dat zijn we. Tot 7 uur. Knoop in de Nederheden. En daarna Hans van der Meijs. Hij zou op tijd komen, zei hij. Van

Peter van Echt en ik die zitten meestal altijd aan de koffie zo op de vrijdag en overlopende week altijd eventjes. En wat viel ons op deze week? Komt een nieuw album uit van de Rolling Stones, Foreign Tongues. De eerste single is uit. We draaien hem woensdag al. Dit is de nieuwe In the Stars.

0: Als dit het voorproefje is, schrijf mij maar in over 10 juli. Dan komt het album uit Foreign Tongues, Rolling Stones en een nieuwe single In The Stars.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Horizon.

Tijn tegenwoordig nog maar met z'n ene. Ja, het is wat dat betreft geen drietal meer. Debbie geloof ik nog, als ik mezelf niet vergis. Thinking of You, productie van Nile Rodgers. Die we de laatste tijd ook weer gehoord hebben met Duran Duran. Oude simpeltjes hem trouwens. Dit is Nile Horan, nog zo'n goede plaat.

0: Kan je toch geen nee tegen zeggen? Die soul uit de jaren 70. Een van de exponenten daarvan, Curtis Mayfield. We kennen Move On Up. En dit kwam uit zijn derde studioalbum. En dat album heette toevallig ook Superfly. En we draaiden de titeltrack nog een keer.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

uit, dat eerder van 2 jaar geleden. The Tipping Point. En live zijn ze nog steeds te bewonderen. Vorig jaar hadden ze nog een grote tournee. Het is de moeite hoor. Tears for Fears en Pale Shelter.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport is de vertraging ruim een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knap het Klaverpolder nog 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Numansdorp staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is, kost je ook 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West ook nog een half uur vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Heerlijk. Beter in gitaarwerk. Dat schuwen we niet hier in de show. Boston, 1978. De succesperiode waar dat ook More Than a Feeling en Amanda uitkwamen trouwens. En Don't Look Back draaien. 10 over half 7. Onderweg naar Sunburn. Maar eerst deze nog van Kevin.

Shane Michael Boos. De naam Sander was snel gekozen natuurlijk. SMB. Letters erbij. Vorig jaar leerden we hem kennen. Dit is zijn nieuwe single, Potential. Met Kenny Loggins.

Yacht Rock hoor je regelmatig hier in de show. Kenny Loggins schreef het samen met Michael McDonald. Hadden zich opgesloten ergens in de Redwood Forest. En 10 minuten waren ze klaar met dit nummer.

Roanesse, links en rechts van wat heeft afgekeken, zullen we dan maar zeggen. Los Lobos, will the wolf survive? Het blijft altijd een grote vraagteken. Zometeen Hans van der Meis. En wij eindigen met de Simple Shazam, Shanna Spyro, Material Lover. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hans van der Meijs.
5: Vannacht welkom, 7 uur geweest. Met dank aan Frans van Dam. Je hoort hem tussen 6 en 7 uur in knooppunt Leenderheide. Hij is er aanstaande maandag weer. Het is weekend op Horizon.

Het album heette Born in the USA. We hebben het dan natuurlijk over Bruce the Buzz Springsteen en de Glory Days. Daar praten we allemaal heel graag over, want het was vroeger allemaal zo geweldig goed. En daar zingt eigenlijk onze Bruce the Buzz Springsteen over. Het is weekend dus op Radio Horizon. Tot aan Stef en Jordan. Luister jij naar Horizon Verbreed.

0: Crisscross Amsterdam en Shaggy. En daarna deed je het licht uit en je weet het nog.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
1: De hits die je kent. Oh yeah. Radio Horizon.
0: We nemen je mee het weekend in en we gaan naar het goede weer. Want het was vandaag 18 graden en morgen wordt het 22 graden. Zonnige muziek dus hier op Horizon.

formatie 21 Pilots en Level of Concern is alweer uit 2020. De Communards daarvoor, Never Can Say Goodbye. En Sophia, natuurlijk een zomerse klank van Alvaro Soler, zo heet de man. We gaan eens luisteren wat Teddy Swims te vertellen heeft. Of hij schuldig is, ja of nee. Of

Vijf over half acht, Radio Horizon met Horizon verbreed. We zijn er tot aan 9 uur. De Fever Dream van Alex Warren, nog steeds een grote hit. En Teddy Swims daarvoor met Guilty. Mocht je denken, wat ga ik na 9 uur doen? Dan kun je gaan luisteren naar Stephen Jordan. Of als je zin hebt in een pubquiz, dan moet je gaan naar het Dorpscafé Willem II aan de Frans van Beststraat 7B in

Ruim 10 jaar terug in de tijd met Train en 50 Ways to Say Goodbye. En Perfect, een momentje van rust van Ed Sheeran op je radio. Radio Horizon, daar luister je naar met Horizon Verbreed. Agenten moesten in de nacht van donderdag op vrijdag even 2 keer knipperen met hun ogen toen ze een brommer op de snelweg zagen rijden. Een 56-jarige man uit Breda die was onderweg vanuit Roosendaal naar zijn woonplaats. En dat ritje kon hij alleen niet meer via de snelweg voortzetten. En dat was te doen bij Etten-Leur op de A58. Ja, stay love, hier is Louis Capaldi.

0: En we vinden het hartstikke fijn dat je luistert. Dansado Kuduro was van Don Omar en Lucenzo. En het wordt goed weer, dus wat dat betreft is de plaat op zijn plek. We Belong to the Night van Alan Foley. Dat kwam uit de jaren 70. Radio Horizon, daar luister je naar. Horizon verbreed zometeen het tweede uur. Eerst Miley Cyrus.
1: Don't

0: Lotte Waaiers.
1: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand. Onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
0: politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
2: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het nieuws van ons aan de grote S, die je kent, George. Allemaal hier bij Radio Horizon. Ook natuurlijk in Horizon verbreed uit de jaren 70. Oliver's Army van Elvis Costello. Het wordt fantastisch weer dit weekend. Morgen wederom 21 graden. Of het weer is om naar het strand te gaan, dat weet ik niet.

Prima muziek om even de dansspieren helemaal los te maken. Push the feeling on van de Nightcrawlers. En we gaan naar het strand als het lekker weer is. Maar het is daar eigenlijk altijd leuk. Plaatje van de Crystal Fighters. Talpa legt opnames van de SBS-programma-serie Familie Gillis Massa is Kassa tijdelijk stil. Dit heeft het mediabedrijf gistermiddag laten weten. De campingbaas die werd eerder op de dag veroordeeld voor belastingfraude en het mishandelen van zijn ex-partner Nicole Kremers. Door met muziek hier op Radio Horizon Spandau Ballet. And I'll fly for you. Passion.

5 over half 9, Sabrina Carpenter met Taste. En dat komt uit 2024. Ze heeft een nieuwe opname gemaakt samen met Madonna. En dat is een nummer dat je morgen hoort in het programma Popwijzer. Spargo, You and Me daarvoor en Give a Little More van Maroon 5. Wij geven alles en doen dat 24 uur per dag. Je luistert naar Radio Horizon. Best is zich gaan ontwikkelen tot het Volendam van het Zuiden als het gaat om zangtalent. Rob Kemps van Snolle Bollekes, die is de meest bekende zanger, maar Sanne van Oorschouw heeft haar achtervolging ingezet in de finale, staat ze vanavond namelijk van The Voice of Holland. En wij wensen haar veel succes.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McNeil heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McNeil de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 8.

0: One Direction, Story of My Life. Stef, je bent inmiddels gearriveerd.
1: Dat is het verhaal.
0: Wie heb je gevonden?
1: Ik heb Daan meegenomen.
0: Oh, gezellig. Dan kan het eindelijk beginnen.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké. Stef.
1: Ja.
0: Zoals je misschien in de intro al kon horen, terwijl je in de auto zat.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben niet helemaal fit.
1: Oh, jij bent niet helemaal 100?
0: Nee, gewoon oprecht niet, nee.
1: Oh.
0: Jullie moeten me vanavond een beetje helpen. Ja, weet ik eigenlijk niet. Door de week heen, ik denk in het weekend ging het eigenlijk al fout. Maar ja, nu ben ik een beetje ziek. Het valt best mee hoor. Ik heb alleen een beetje keelpijn en ja, is te doen.
1: Dan.
0: Ja, anderen hebben slechter. Goed, wat vertel eens je leuks, Stef.
1: Nou, zal ik anders gewoon even vertellen wat wij deze show allemaal gaan doen?
0: Oh, dat vind ik een goeie. Ja.
1: Daar valt allemaal onder. Het weer, het regionieuws, de bekende verjaardagen, de speciale feestdagen van vandaag.
0: Nieuw nummertje?
1: Ja, nieuw nummer, Hitradar.
0: Oh.
1: En een heleboel goede muziek natuurlijk.
0: Goede muziek, oké. Goede tijd. Dan, jij nog toevoeging?
3: Nee, nog niet.
0: Dat komt zo. Oké, en een interviewtje, Stef, ook nog.
1: Ook al.
0: Oh, gezellig. Owl City, Carly Rae Jepsen, Good Time.

0: Ja, dat is leuk, hè, Stef?
1: Ja.
0: Oh, superleuk. Heb je nog iets te vertellen voor ons? Iets uit de regio misschien?
2: Ja, regionieuws.
0: Oh, dat klinkt wel goed. Ja, ja.
2: Wanneer Eindhoven Airport haar deuren sluit in verband met de renovatie volgend jaar, zal Transavia tijdelijk uitwijken naar Wezen Airport en Maastricht-Aken Airport. Normaal gesproken heeft Transavia 9 toestellen gestationeerd in Eindhoven, maar tijdens de sluiting in verband met de renovatie van onder meer de start- en landingsbaan worden 4 vliegtuigen verplaatst naar Wezen en 2 naar Maastricht. De overige toestellen worden elders binnen de Transavia-vloot ingezet. De Eindhovense luchthaven sluit van 1 februari tot en met 18 juli 2027, waarbij zo'n kleine 19.000 vluchten zullen moeten worden gecanceld. Ook vliegtuigmaatschappij TUI zal daarom uitwijken naar Maastricht.
0: Huh, oké. Dat is ook heel onpraktisch voor de piloten, denk ik.
2: Ja, die zullen wel, nou ja...
0: Je moet dan heel ver naar hun werk reizen en zo?
2: Ja, dus... Ik neem aan dat die gewoon in zo'n vliegtuig wonen eigenlijk.
0: Oh. Okay.
2: Zouden die niet iets hebben voor woon-werkverkeer?
0: Ja, er zit wel een kans. Ja. Maar zouden die opnieuw moeten leren vliegen? Als ze dan lang niet gevlogen hebben?
2: Dat denk ik niet. Ik denk dat het hetzelfde is als fietsen.
0: Ha.
2: Dat je dat eigenlijk niet kunt verleren.
0: Oké, wat denk jij?
3: Ja, ik denk dat ze daar vast wel... als ze het heel lang niet hebben gedaan, een rondje op de simulator of zo. Daar hebben ze volgens mij van die simulatoren staan wanneer je je vliegbuffet haalt.
0: Oké, even opfrissen.
3: Ik denk niet dat je daar echt een hele nieuwe cursus voor moet volgen of zo. Maar ik weet niet.
2: Ik ben geen piloot. Dus.
0: Oh, niet? Oh, shit. Nou goed, Shepard, learning to fly. We use

0: Ja. Kid Leroy, Justin Bieber. Stay. Ja, dat. Jongens, ik vroeg me af hoe jullie week was. Dus daar gaan we even aan luisteren. Nou, Stef, jij mag beginnen.
1: Wel,
0: vertel eens, hoe was jouw week een beetje?
1: Nou, die van mij was eigenlijk best wel saai.
0: Huh?
1: Ja, voor de verandering.
0: Ja,
1: dus af en toe heb ik... Nou, nee, dus meestal heb ik nog wel iets, zeg maar... Ja, iets interessants echt wel gedaan. Waar ik dan mooi leuk over kan vertellen.
0: Ja.
1: Maar ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb deze week heb ik daadwerkelijk gewoon stage gelopen.
0: Routine.
1: En that's it. Nou, eigenlijk geen routine, maar ja.
0: Had je wel vakantie van school?
1: Ja, wel van school, maar niet van stage.
0: Oei, oei, slecht geregeld. Daan, jouw week?
2: Ja, voor mij ook niet zo heel spannend. Ik had wel vakantie, dus deze week was weer terug aan de arbeid.
0: Oké. Okay.
2: En deze week hadden wij van school een AI en data evenement, zo heette dat. En daar hebben wij aan de directeur van de stakeholder van ons project, hebben we even gepresenteerd waar het voor staat.
0: Even gepresenteerd?
2: Ja, even gepresenteerd. En aan wat stakeholders van bedrijven van andere studenten.
0: En waren ze een beetje blij met je?
2: Ja, eigenlijk heel erg. Het is een groepsproject en wij zijn een game aan het maken voor een school waar ernstige en meervoudig beperkte kinderen zitten. Dus die hebben vaak en een mentale en een fysieke handicap.
0: Ja.
2: Dus die kunnen heel weinig, die kunnen ook niet leren. Dus die zitten daar in die school en die moeten entertainment hebben. Ja. Dus wij proberen een heel laagdrempelig spel te maken wat toch wel stimulerend is voor die kinderen. En wij proberen dus met AI... dynamisch AI-gegenereerde achtergronden te introduceren... tot ze steeds maar geprikkeld blijven.
0: Ha, dat is eigenlijk wel een mooi doel.
2: Ja, vind ik ook.
0: Goed, wij hadden dit weekend ook wel een mooi doel, denk ik.
1: Oei. Dus,
0: ja, we gingen vorig weekend op bedrijfsuitje. Ja, eigenlijk alles wat je ervan kan verwachten. Daar komt onze interview... persoon binnen. Hoe noem je dat? Interviewee?
1: Geïnterviewde.
0: Geïnterviewde, ja, oké. Okay. Nou goed, we hadden een bedrijfsuitje en ja, je kent het wel... In de avond net iets te veel drinken. De volgende dag dan bootje varen. Goed, bijna de huurboot de kant op.
1: Ja, dat klinkt wel bekend.
0: Ja, stop. Oké, jongens, hadden jullie verder nog iets beleefd?
1: Nee. Spannender wordt het echt niet.
0: Plannen dit weekend? Of...
1: Oeh.
2: Ja, nou, werken.
1: Dan heb ik echt slecht nieuws. Nog meer stage lopen.
0: Ik luister, ik hoor het al. Ik hoor het meteen. We gaan wel even muziek draaien. Allereerst is Sunil Love met Like Me Better. Hoor je weinig op Horizon?

0: Konings Never Going Home. Stef,
1: ja.
0: Je hebt voor ons het weer of nog niet?
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Maar ik heb wel regio nieuws.
0: Oh, oké, dat is ook top. Even kijken, dan gaan we deze erbij pakken. Ja.
2: Op de weertrijden aan de Geuzendijk zijn de gevolgen van de grote natuurbrand duidelijk zichtbaar. Delen van het gebied zijn zwart geblakerd en bomen zijn verbrand. Op sommige plekken komt nog rook uit de grond en zijn kleine brandhaarden zichtbaar. Ondanks regen in de afgelopen dagen smult het op meerdere plekken nog onder de grond door. Hierdoor kunnen her en der nog rookpluimen en kleine vuurverschijnselen ontstaan. Het gebied wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Koninklijke Marechaussee, die met meerdere eenheden aanwezig is. Daarnaast wordt binnenkort een aannemer ingezet om de bodem plaatselijk om te woelen. Hiermee worden smeulende resten aangepakt en wordt voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. Ook de brandweer blijft betrokken bij de nakontrole. Dinsdagochtend werd de brandweer van Budel nog gealarmeerd om een controle uit te komen voeren. Kleine rookpluimen en beperkte vuurverschijnselen worden gezien als onderdeel van de nasleep. Wanneer vuur oplaait en groter wordt, kan dit worden gemeld, waarna indien nodig wordt opgeschaald. Langs de Geuzendijk staan aan zowel de kant van Budel als Weert tekstkarren die weggebruikers informeren dat de natuurbrand onder controle is en dat het gebied wordt gemonitord.
0: Jongens, hebben jullie er iets van meegekregen? Last van gehad?
1: Nou, last niet echt, maar ik heb het zeker wel meegekregen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, die wolk was denk ik wel in 50 kilometer omstreken te zien.
0: Oh, je zag dus vanuit thuis nog?
1: Ja, ja, zeker.
0: Oké. Okay. En werd ook de weg bij jou afgesloten of zo? Of?
1: Niet waar ik overheen gereden ben, maar okay. De Geuzendijk is natuurlijk een hele lange tijd afgezet geweest.
0: Ja.
1: Dat is al impactvol genoeg, denk ik, dan in de regio hier.
0: Ja, en vanuit Weert?
3: Nee, ik heb het zelf alleen via het nieuws meegekregen, moet ik zeggen. Maar,
0: okay. Je hoort het nu hier.
3: Kan er maar liggen.
1: Okay. Oh ja, dat is afgefixt.
0: Ah, mooi, oké. Okay. Hey, jongens, er is iemand in de studio gearriveerd.
1: Oh.
0: Spannend.
1: Oeh.
0: Je gaat dadelijk vertellen over een heel groot evenement in Budel. Wordt heel spannend. We gaan nog even door met muziek. Owl City, deze.
1: Goed? Ja.
0: Goed, even terug naar 2009. Hier op Horizon hoor je Owl City met Fireflies.

0: Ja, dat is de titel inderdaad. One Republic was dat. Stef,
1: ja.
0: Heb je nu wel het weer?
1: Ja, dit keer wel.
0: Oh, geweldig. We gaan luisteren naar...
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer met middagtemperaturen van 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. En na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio.
0: Oké, dus het was goed. Het wordt nu iets minder goed, maar...
1: Nou ja, eigenlijk is dit perfect, hè?
0: Ja?
1: Ja, in het weekend lekker zonnig weer, zo 20 graden, ietsje erboven misschien.
0: Ja.
1: En dan daarna, als je toch weer moet gaan werken, op kantoor moet gaan zitten en zo, dan mag het best plensen en regenen en een beetje grauwig zijn.
0: Nou goed, dan kunnen we vooral maar beter aan het weekend denken. Hier is Inna, send us up. Oh,

0: Oké, Stef.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Weet je het zeker?
1: Waarvoor?
0: Nee, oké, Stef.
1: Zeg het eens.
0: Over een paar weken, op 29, 30 en 31 mei, is het weer tijd voor het leukste evenement van het jaar in Budel. Ja?
1: Oh, ja, ik denk het wel.
0: Ja. Twan, jij gaat het organiseren in goede baan leiden. Hi.
2: Jazeker, daar gaan we voor zorgen, ja.
0: Je bent gewoon in de studio.
2: Ja, leuk.
0: Gezellig. Ja, kan je eens wat vertellen voor de paar mensen die het nog niet kennen?
2: Nou, dat zullen er heel weinig zijn, denk ik.
0: Ja,
2: maar,
0: denk ik wel.
2: Nee, ja, het Duip Volleybal Festival, al 54 jaar een begrip in Budel en ver daarbuiten. Een volleybaltoernooi, waar eigenlijk uitgegroeid is naar een festival. Want we hebben ook twee stages en een hele hoop artiesten.
0: Okay.
2: En dit jaar hebben we weer een record aantal deelnemers. 400 teams doen mee.
0: Hey.
2: Uit Nederland, België, Duitsland. Noem het maar op.
0: Oké. Dus rustig aan. Oké, in de ochtend en middag is er volleybal.
2: Ja, precies.
0: Oké, daar begint het.
2: Daar begint het inderdaad.
0: En dan daaromheen is er feest.
2: Daaromheen is feest. Eigenlijk rond 12 uur 's middags beginnen een beetje de boksen aan te zetten.
0: Oké.
2: En dan begint de tap te lopen. En dan gaan we door tot een uur of 1 s'nachts, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Zo. Dat is volle werkdag.
2: Ja. En dan op zaterdag en dan zondag doen we het gewoon weer, zeg maar. Dus,
0: En je zei dit jaar hoeveel 100 teams?
2: 400 teams doen er mee.
1: Oh. Jezus. Ja. En dat zijn dan alleen volleybalteams?
2: Dat zijn alleen volleybal. Dus je hebt ook nog mensen die... Want iedereen is natuurlijk ook uitgenodigd om gewoon te komen zuipen, zeg maar, s'avonds.
1: Ja.
2: Dus die komen er nog bij, zeg maar. Dus wij verwachten, ik denk dat je, zeg even, 10.000 mensen in een weekend dat we kunnen verwachten.
1: Jezus.
0: Oké, maar volleybalteams. Wat versta je onder een volleybalteam? Wat voor niveau? Wat moet ik me erin denken?
2: Ja, het gaat zeg maar van... Een beetje jullie niveau, denk ik.
1: Oei, oei.
0: Hey,
2: tot zeg maar de landelijke eredivisie. Want er doen ook teams mee met spelers die in de eredivisie rondlopen, zeg maar.
0: Oh.
2: Dus het loopt heel uiteen.
0: Oké, en qua leeftijd dan ook?
2: Het is eigenlijk van 18 tot, ik denk dat de oudste zo rond de 70 misschien wel zal zijn. Die meedoen.
0: Oké. Dus, en als mensen dan zitten te luisteren en denken van... Hey, volleyballen, daar wil ik wel eens proberen of daar ben ik wel goed in. Kunnen die ze nog aanmelden daarvoor?
2: Nee, we zijn echt al denk 3-4 maanden geleden zijn we uitverkocht. Het was een beetje dit jaar echt voor ons een beetje Tomorrowland tafereelen. Echt binnen een week zaten wij helemaal vol. Dus en we hebben zelfs ook bijna 300 teams op de wachtlijst staan. Dus mensen die erbij willen zijn... Die moeten in ieder geval volgend jaar heel snel zijn. Want,
1: Jezus.
0: Wow, oké. Hoe lang zit het eigenlijk al vol? Is het,
2: vanaf februari ongeveer. Dus,
0: februari, dan
2: ja,
0: het
2: dus
0: aan
2: je moest er snel bij zijn dit jaar. En mensen hadden er echt zin in.
0: Oké. Mensen hebben ook zin in het feest. Dat is ook echt wel een groot onderdeel.
2: Ja, zeker.
0: Dus dat begint om 12 uur al, zeggen jullie?
2: Ja,
0: rond 12
2: uur 's middags inderdaad.
0: Dan beginnen ze op te bouwen.
2: We beginnen op de sexy volley stage, noemen we dat. Dat is de buiten het podium.
0: Ja.
2: En rond 8:30, 9 uur, ik weet even niet de tijd hebben in mijn hoofd. Dan beginnen we in de tent. We hebben een grote tent staan. En dan hebben we bijvoorbeeld, daar moet ik even omliegen. Dan hebben we vrijdag hebben we Straatwaarde als band.
0: Oké.
2: En zaterdag hebben we Legends. Twee topbands. En dan sluiten Cruzo en Lanterfantjes sluiten die de avond af.
0: Nice, oké.
2: Dus
0: echt een fatsoenlijke line-up hebben jullie.
2: Fatsoenlijke line-up inderdaad.
0: Goh.
2: En met gratis entree. Dat is ook wel best uniek, denk ik. Voor zo'n feest.
0: Oké. En als je daar dan binnen bent, hoe gaat het dan? Moet je dan met muntjes drank kopen of zo? Hoe werkt zoiets?
2: Ja, eigenlijk gewoon net als een normaal festival inderdaad. Heb ik gewoon muntjes. En en gewoon een hele gezellige sfeer. Ik denk dat de Duip wel echt onbekend staat.
0: Goh. Ja, want het is echt al, het is heel veel jaar, het is al 54 jaar.
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Door die jaren heen, is het veel veranderd? Of?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat vroeger was het echt al, draaide het veel meer om volleybal, denk ik. En was het niveau misschien ook wel wat hoger.
0: Ja.
2: Ik denk wel altijd, zeg maar, dat teams van buitenaf altijd al geweest. De laatste jaren hebben we echt gezegd van, we willen echt meer een festival gaan maken. We willen echt die festivalbeleving veel meer naartoe trekken. Dus ja, dat is wel gehandeld. Er zijn veel meer feest. Het feestgedeelte is veel belangrijker geworden, zeg maar.
1: Dat is denk ik ook wel goed gelukt. Als er 10.000 mensen ongeveer verwacht worden in een weekend.
2: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. En ja, dat is natuurlijk ook wel een deel waar je natuurlijk je omzet ook mee haalt. Met gewoon feestgangers. Ja. En je wil gewoon met mensen gewoon een goed en gezellig weekend hebben. En ik denk dat we dat wel heel goed kunnen bieden.
0: En dat er zoveel mensen komen, ligt dat dan een beetje aan jou? Wat doe je? Want je zit in de organisatie, maar wat doe je precies?
2: Ik wil mezelf niet te rijk rekenen, maar dat ligt natuurlijk aan de hele commissie. Want ja, dat ligt... Maar ik zelf regel, ik ben verantwoordelijk voor de PR en artiesten. Dus ja, het is wel een beetje, noem het een soort sfeerbeheerder. Dat is mijn rol, zeg maar, binnen de commissie.
0: Sfeerbeheerder. Sfeerbeheer, is ook wel leuk.
2: Ja.
0: goed, ja. Wow, oké. Okay. Dus jij doet een beetje de PR-dingen?
2: Ja, klopt.
0: Dat lukt nogal goed, denk ik dan.
2: Ja, ik wil het niet te complimenteus over mezelf zijn, maar volgens mij gaat dat best goed, ja.
0: Oké, okay, gaaf. Hey, ik vond het best wel heftig ook toen ik zag dat er zoveel verschillende teams uit verschillende landen komen. Mm-hmm. Is dat ook altijd al? Of?
2: Ja, dat is toch al wel best een tijdje hoor. Want vroeger kwamen ook echt teams uit Tsjechië en Polen en dat soort landen. Ik vraag me ook altijd af inderdaad, hoe vinden die ons? Ja. Want we maken niet per se heel veel reclame in bijvoorbeeld Duitsland. Maar toch hebben we dit jaar wel weer 20, 25 teams uit Duitsland.
0: Wow, okay.
2: En dan heb je ook echt, dat is niet zomaar bijvoorbeeld bij Düsseldorf, maar sommige rijen zitten ook echt gewoon 4-5 uur in de auto, zeg maar.
0: Okay. Oh.
2: Dus het enige wat wij doen is gewoon een linkje op één Duitse site plaatsen wij. En misschien dat mensen dat linkje weten te vinden. Of misschien toch ergens via op vakantie in Nederland en zien het voorbij komen. Ja, ik durf niet te zeggen.
0: Maar blijkbaar gaat dat goed, ja.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Stef. Ja, wat moeten we ervan zeggen?
1: Zijn jullie, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Mm-hmm. Zijn jullie van plan om het nog groter en uitbundiger te laten groeien? Of is het een beetje, kan dat eigenlijk wel in Budel?
2: Het liefst willen we natuurlijk ieder jaar een stapje extra zetten. Maar we merken nu wel echt dat we echt aan de grens zitten. Want met name zeg maar, de camping zit echt gewoon een rammetje vol.
0: Ja.
2: Dus daar kunnen we niet in groeien. En we zijn ook natuurlijk, kijk, je hebt voetbalvelden van SV Budel die we in gebruik mogen hebben. Maar die zijn eigenlijk, staan die helemaal vol met volleybalvelden. Dus we zitten eigenlijk wel redelijk aan ons max wat dat betreft. Maar het moet natuurlijk ook leuk blijven. Het moet niet,
0: ja.
2: Op een gegeven moment moet je ook niet te massaal worden. Want dan vinden mensen het ook wel minder leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Jullie hebben ook echt een hele camping, ja.
2: Ja, klopt.
0: Dat moet natuurlijk ook wel met die internationale gasten. Ja. Maar is het ook helemaal vol?
2: Het is ook helemaal vol inderdaad. Ja, alles zit vol eigenlijk. Alleen de bezoekers kunnen nog langskomen. Die zijn natuurlijk vannacht uitgenodigd.
0: Nou, we hebben luisteraars gelukt. Ja. Oké, dus 29, 30, 31 mei.
2: Ja, klopt.
0: Op welke locatie?
2: Het sportpark in Budel.
0: Ja,
2: en dus gratis entree. Dus iedereen is vannacht welkom. En kom vooral langs. En ook overdag. Hè, er zijn gewoon ook springkussen en dergelijke. Dus ook mensen met kinderen kunnen gewoon lekker komen kijken. Er zijn ook bandjes overdag op de volleybalvelden. Dus onder andere de Thai-rapjes uit Marese die komen spelen.
0: Okay.
2: Dus genoeg te beleven.
0: Ah, gaaf. Wil je er verder nog iets over kwijt?
2: Nee, ik denk niet. Ik denk dat we alles wel een beetje behandeld hebben zo.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog één vraag. Vorig jaar toen werd er best wel vaak Baila de Gasolina gedraaid.
2: Ja, klopt inderdaad. Dus denk ik, iemand had het volgens mij bijgehouden met zijn telefoon. Volgens mij was het 36 keer dat hij gedraaid was tijdens het toernooi.
0: Wow, oké. Okay. En je had ook al een voorspelling over welk nummer waarschijnlijk nu veel gedraaid gaat worden.
2: Ja, we dachten van vorig jaar was het zo. Was eigenlijk Baila echt een beetje het anthem zeg maar, van het debuuttoernooi.
0: Ja.
2: En we dachten van eigenlijk moeten we dit jaar ook wel weer een soort anthem hebben. Dus ik heb gewoon vorige week heb ik een poll op Instagram live gezet. En daar heb ik Cheerio ingezet. Natuurlijk van Justin de Wild. Nu ook wel een beetje een zomerrit aan het worden.
0: Ja.
2: Moet dat nou van Donnie en Robert van Hemert. Natuurlijk ook een nummer wat lekker mee te zingen is. En lokale trots, we mijlen met de dikke trom. Voor de mensen buiten Kraandonk, ik ken het waarschijnlijk niet. Maar binnen Kraandonk is dat zeker met carnaval natuurlijk wel flink gedraaid.
0: Okay.
2: En daar hebben bijna 500 mensen op gestemd. En dat was toch Moet dat nou wel de overduidelijke winnaar.
0: Ah, sorry Merle. Of hoe is het? Merle? Wat was het nou?
2: We mailen.
0: Oh, mailen, sorry. Ja, dat. Oké, dan gaan we die gewoon draaien, toch?
2: Ja, zeker. Ik denk, laat mensen maar vast in stemming komen, hè?
0: Zo is het. Bedankt voor je tijd.
2: Dankjewel.
0: Hier zijn Robert van Hemert en Donnie. Hier is Moet dat nou.

0: Martin Garrix, Jax, Told You So. Jongens, hé. 10.000 mensen.
1: Ja,
2: dat is een hoop.
1: Ik heb het net even opgezocht, hè.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen er in Budel wonen? Überhaupt. De locatie van het festival.
0: 17.000 of zo.
1: Daan, heb jij nog een goede gok?
2: Ja, ik zou ook in die richting van 15.000 ongeveer zitten te zoeken.
1: 9.854. Oh, dus dat betekent dat er...
2: Damn.
1: Bij estimation, zeg maar... 146 mensen meer op Le Dupe zijn in dat weekend... dan dat er überhaupt mensen in Budel wonen.
0: Apart.
1: Dat vind ik wel bizar, zeg maar. Hey. Dat een relatief klein dorpje eigenlijk, zeg maar... zo'n groot organisatie, festival, zeg maar... op de been kan brengen.
0: Doet hij even.
1: Doet hij even.
0: Doet hij even, Twan. Ja, dan even het uur afsluiten. Daarna hoor je Ed Sheeran, maar eerst zie je Dua Lipa, Illusion.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws, maar

0: Ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stef. Jongens, zijn we nog een beetje wakker?
2: Jazeker. Nogmaals bedankt voor Homer voor de mooie show voorafgaand aan die van ons. Goeie. En wij gaan nu verder met die van ons. En ja. Hij wordt alleen maar mooier.
1: Alleen maar mooier, oké. Okay.

0: Ed Sheeran, Camille Cabello, South of the Border. Stef.
1: Daar ga ik tanken. South of the Border.
0: Oké, regio nieuws.
1: Voor de 11e keer wordt bij zorgcentrum Mariënburg in Budel het evenement Double Classics georganiseerd. Doel? Een mooie dag bezorgen aan de bewoners met gezelligheid, nostalgie en bewondering voor klassieke auto's. Vanaf 12 uur zijn een groot aantal oldtimers te bewonderen op de Graafschap Hoornlaan voor het zorgcentrum. Voor de bewoners en hun familie is er muziek van Side by Side in de gasterij tussen 1 en 5. Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Mariënburg en enkele lokale sponsoren. Het vertrek van de rit is rond 2 uur, waarbij ze tot 10 over 3 bij benadering de volgende route rijden. Vertrek vanaf de Mariënburg in Budel naar Centrum Budelschoot, via de Sint-Barbaraweg naar Hoortweg in Budeldorpplein, over de Stevenslaan naar de Hoofdstraat doorlopen.

0: Fabrieksweg, over de Willem de Zwijgerstraat, doorlopend Burgemeester van Houtstraat Budel, via de rotonde naar Marhezenweg / Keunenhoek, via Kerk Marhezen Stationstraat naar de Sterkselseweg, van Schoonvorstlaan naar Kranendonk, Zittert, Dorpstraat Soerendonk, via Gravenstil, Gravenkasteel, Kapel en De Dijk Gastel, en dan via Herenstraat / Hufkestraat terug naar Marienburg.
1: Oké. Okay. Oh, wacht, dat was mijn stem. Oké.
0: Meer informatie is overigens ook terug te vinden op rtvhorizon.nl.
1: Oh, dat vind ik een goeie. Goeie
0: toe. Ja, mag er nog even bij, hè?
1: Dankjewel. Is het iets voor jou? Of,
0: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, ze komen langs mijn huis afgereden, dus ik ga zeker even kijken.
1: Kijk, fout eraan.
0: Ja. Alleen, mijn oldtimer, die is daar niet echt betrouwbaar of comfortabel genoeg, denk ik. Comfortabel genoeg voor.
1: Okay.
0: Dus nee, misschien wel een keer. Is wel leuk.
1: Is het over een oude Mercedes? Of?
0: Ja, misschien dak eraf of zo.
1: Ah, oké. Okay. Goeie. Belong Together hoor je nu op Horizon. Hier is Mark Amber.
2: I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day.

0: pizza.
1: De pizza. Ja, Vengerboys, we're going to Ibiza. Ja, Stef.
2: Nee, het regionieuws is in Leende.
1: Ja, ook goed, ja.
2: De Oostrikkerstraat in Leende is van 18 mei tot en met 12 juni afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege werkzaamheden aan een hoge druk gasleiding. Ook het kerkpad wordt tijdelijk afgesloten. Bij de Oostrikkerstraat gaat het om het gedeelte tussen de kruising met de Oostrikkerdijk bij het Brouwershuis en het kerkpad bij Bakkerij van Weert. Tijdens het eerste deel van de werkzaamheden blijft de kruising met de Eikenlaan nog open. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A2 en A67. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van routes via Bolshoven en de Halfeindsestraat of via de Molenschut. Weggebruikers wordt gevraagd om de aangegeven omleidingsroutes te volgen en daarbij rekening te houden met extra reistijd. Naast de werkzaamheden aan de Oostrikkerstraat wordt ook gewerkt bij het kerkpad. Dit pad is afgesloten van 25 mei tot en met 3 juli vanwege de vervanging van een gasstation. De werkzaamheden zijn nodig om de gasvoorziening in het gebied te onderhouden en toekomstbestendig te maken.
1: Maar even, als je een weg gaat afbreken, hoe werkt dat zoiets dan? Als je gaat overbreken of zo?
2: Meestal gewoon een soort hele grote kraan. En dan begin je gewoon een beetje over dat asfalt heen te krabben.
1: Begin je een beetje te hakken zo?
2: Ja, zoiets.
1: Oké. Okay. Heb je ooit gedaan?
2: Ja, ook wel ooit, ja. Ja, ik ben er niet zo goed in, moet ik eerlijk toegeven.
1: Oké. Okay. Goed, wie ook weer wegsloegen waren de Stampedo's. Hier is Hit the Road Jack.
3: Hello!
4: Yeah.
3: Is that you?
4: Who's this?
3: Oh, Cornelius!
4: Cornelius!
3: Yeah!
4: Oh, Cornelius!
3: Listen!
4: Bye-bye.
3: Listen!
4: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
4: Yeah.
3: I'm good.

0: Chesto of Tiesto, of hoe je hem ook wil noemen. En Eva Max, de motto was dat. Stef, we gaan nu even luisteren welke nieuwe nummers er zijn binnengekomen. Maar eigenlijk gaan we maar over eentje hebben. Leg eens uit, hoe zit het?
1: Nou, wij hebben dus met alle artiesten wereldwijd afgesproken. Vooral muziekmakers en zo. Kunstenaars, daar hebben we eigenlijk niet echt mee van doen. Nee. Dat hun muziek publishen op vrijdagmiddag ongeveer ergens. Zodat onze redactie alle muziek door kan spitten. En het allerbeste voor ons uit kan zoeken. Zodat wij alleen het allerbeste, echt de cream of the crop, zeg maar, dat op onze radiozender af kunnen spelen.
0: Dat is een nieuwe uitspraak. Oké. Ja, dus deze week nieuwe nummers van Kenneth en Love samen. Dus die hebben samengewerkt.
1: Oh, okay.
0: Eigenlijk de enige samenwerking in de lijst. Ja, dat is wel gek. Het mooie is ook aan dat nummer, ze klinken ook precies hetzelfde. Dus joh, je hebt geen idee wie er al aan het zingen is, maar ja. Verder een nieuw liedje van Frenna, Licky Lee, Vrouwtje, Chris Brown, Miles Smith, Snelle, Ilse de Lange, Charlie XCX, Gerard Joling. Mooi.
1: Oh.
0: En trouwens ook een nieuwe van Gordon, ook nog. Maar die...
1: Samen? Nee, oh,
0: nee,
1: dat is niet.
0: Nee, ook niet. Nee.
1: Oh, dat is wel een episch duo. Hebben ze echt een... Ja. Hebben ze ook echt, zeg maar, muziek? Zo'n afstemmende, op elkaar afgestemde lyrics, of dat niet?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Goed. Arne van Buren, Kesha, John Legend en Inna. Dus die je net hoorde, Sun Is Up, die hebben we gedraaid. Daan, wil je iets delen met de klas?
2: Nee.
0: Nee, dankjewel. Ja, en ook lichtelijk onverwachts. De Rolling Stones. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. Ter aankondiging van een nieuwe album. Die wordt uitgebracht op 10 juli. Dus dat is nog een paar maanden. Ben wel benieuwd.
2: Wauw, een heel nieuw album. Want dat is wel al even geleden dat die iets hebben uitgebracht.
0: Die mensen zijn gewoon in de 80. Die doen gewoon even een nieuw album.
1: Ik kan ook maar beter zoiets, denk ik, kan blijven doen totdat tot echt het einde, zeg maar.
0: Houdt ze van de straten. ja, maar de allerbeste single van deze week is Calvin Harris. Samen met een nieuwe naam, namelijk Jazzy.
1: Jazzy. Nee, dat heb ik nog niet eerder gehoord, volgens mij wel.
0: Die is nieuw. Okay. Ja, we gaan luisteren. De nieuwe single heet Satisfy.

0: Calvin Harris. Samen met Jazzy, nieuwe naam dus. Stef, mag die blijven?
1: Ja, ja, ik denk het wel.
0: Redelijk?
1: Ja, het is niet helemaal mijn persoonlijke smaak. Maar ja, ik vind het wel, ja, het is wel Jazzy.
0: Oké, Dan?
2: Ja, ik zou het niet zo snel opzetten, maar ik zou het ook niet zo snel afzetten.
0: Oh, kijk, dat is geweldig. Dat is eigenlijk het mooiste. Dan Liesje 2021, Overmacht, Like Ik, hier is Wasted Love.

0: Overmorgen Wasted Love was dat. Stef, je hebt weer voorbereiding getroffen.
1: Ja, enigszins wel.
0: Oh, oké.
1: Okay. Het schreeuwen was nog over de zender te horen, volgens mij.
0: Goed, maakt niet uit. Je hebt gewoon heel veel zin in. Vertel eens, wie zijn het jaren?
1: Nederlandse televisiepresentator Ruben Nicolai. Brits televisiepresentator David Attenborough. Spaanse zanger Enrique Iglesias. En rapper 6ix9ine.
0: Oké.
1: Dus daar hebben wij... Dan hebben we... Nou, zullen we dan voor ieder een plaatje draaien?
0: Ja, dat kan.
1: Ja, oké. Welke zullen we ze eerst doen?
0: Nou...
1: Jij mag kiezen.
0: 6ix9ine heb ik niet.
1: Oh, dan wordt hij niet als eerst.
0: Nee,
1: gelukkig.
0: Nee, dat wordt hem denk ik niet. Maar ik zit even te kijken. Maar even kijken hoor. Van jaardagen. Ja. Nee, ik heb ook niks van David Attenborough, moet ik zeggen.
1: Shit.
0: Ja. Ja, sorry, Ruben Nicolai gaat ook niet worden.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh, ik dacht dat we wel de intro van Ik hou van Holland konden draaien of zo.
0: Kunnen we de haak doen.
1: Oké.
0: Als er genoeg verzoekjes voor komen, dan doen we dat.
1: Ja.
0: Nee, dus we gaan gewoon door met Enrique Iglesias. Vandaag hoeveel geworden, weet je dat toevallig?
1: Niet uit mijn hoofd, sorry.
0: Zoek eens op.
1: Ik zal het eens opzoeken.
0: Het is een Spaanse zanger, wist je dat, Daan?
2: Ja, dat weet ik, omdat Stef dat net 10 seconden geleden zei.
0: En hij zingt dus ook in het Spaans.
2: Oh, wat een verrassing.
0: Ja, en ik kan zijn nummers nooit uitspreken. Dat is, dat is ook een beetje jammer.
2: Nou, succes. Hoe heet dit nummer?
1: Hij is 50 geworden.
0: 50? Hey.
1: 50.
0: Dat is wel speciaal. Nou, speciaal voor hem, Enrique Iglesias, hier is Supermee La Radio.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: And I'll write your name.
1: Blank Space, Taylor Swift, als je nog niet wist. Stef.
2: Ja.
1: Je hebt
2: ik ga jouw naam niet schrijven.
1: Oh, oké. We gaan luisteren naar... Oh, waar is hij? Hallo? Komt hij? Nee?
2: Daar schuif je ook niet.
1: Nou ja, dan gaan we nog een keer proberen. Yo!
3: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
2: Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer met middagtemperaturen van 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio.
1: Hey Stef.
2: Ja.
1: Zie je hoe laat het is?
2: Ja, het is eigenlijk net ietsje over 10:35.
1: Dit is het eerste liedje over starten sinds 10:35.
2: Dat kan er maar één zijn.
1: Zullen we dan gewoon 10:35 gaan draaien?
2: Dat vind ik een hele goeie.
1: Goed zo. Chesto, Tate McRae.

0: geweldig. Hebben we het ook weer gehad. Stef.
1: Ja.
0: Je hebt nog de speciale feestdagen.
1: Zeker.
0: Dus elke dag een soort reden om een feest te vieren.
1: Uiteraard.
0: Want,
1: en vandaag en morgen zijn er echt super bijzondere redenen.
0: Oké. Vertel.
1: Het was vandaag namelijk de dag van het Rode Kruis. De dag van de heftruckchauffeur. En de dag om iemand een cupcake te geven. Morgen is de dag van de vogelmigratie. De dag van de treinen. De dag van het boogschieten. En de dag om je gesneuvelde sokken te herinneren.
0: Ja, dus hier is socks. Nee, weet ik
1: niet. Jammer. Ik dacht al, wow, heeft er echt een liedje bij gevonden?
0: Nee. Daan.
2: Ja.
0: Dat is voor jou een bijzondere dag, of niet morgen?
2: Ja, ik kijk wel uit naar de dag van... Nee, ik kijk wel uit naar de dag van de treinen. En treinen die gaan natuurlijk per spoor.
0: Zal ik hem maar gewoon opzetten?
2: Ja.
0: Oké, hier is Guus Meeuwis.

0: Ja, oké, Stef.
1: Ja.
0: Nog eentje dan?
1: Nog eentje.
0: Regio Nieuws.
1: Een automobilist is enkele avonden geleden op de Volkswagenweg in Waalre op zijn kant beland nadat hij een lantaarnpaal raakte. De lantaarnpaal brak op meerdere plekken. De man was aanspreekbaar na het ongeluk. Passagiers uit een nabijgelegen stadsbus die het incident voor hun ogen zagen gebeuren, stapten uit om eerste hulp te verlenen. Ook andere omstanders schoten te hulp. Precies op het moment dat de brandweer aankwam, kon de bestuurder met hulp van het ambulancepersoneel en omstanders via de achterklep uit het voertuig klimmen. Hij is ter plaatse nagekeken in de ambulance. De brandweer zette het wrak daarna rechtop op de wielen en duwde de auto naar de berm. Vervolgens veegden de hulpverleners de rijbaan schoon, waarna het verkeer gedoseerd kon doorrijden.
0: Huh.
1: Je zal maar in de bus zitten.
0: Ja.
1: En dan gewoon in één keer zo voor je een auto, zeg maar. Dat lijkt me echt heel bijzonder.
0: Ja, maar goed, dat is ook niet slim tegen een lantaarnpaal aanrijden.
1: Nee, dat is niet adviseerbaar. Ja. Do not try this at home, zeggen
0: we
1: dan.
0: Ook heb je nog zo'n snelle auto, toch?
1: Nee, dan ook niet.
0: Oh. Ja, Stef, we gaan naar het einde van de show toe. Helaaselijk.
1: Ja, het is iedere week weer 11 uur, hè?
0: Eerst nog Tate McRae's Sports Car.

0: Ja, Stef, wat is het namelijk? Wat gaan we doen?
1: Ja, volgens mij is het tijd voor het FN-nieuws.
0: Is het is het spannendste item wat er is?
1: Ja, zeker. Ja. Het snelste item. Het
0: snelste item ook nog. Ja.
2: Na een ongeplande pauze van bijna een maand is de Formule 1 weer volop terug. De actie werd hervat op het Miami International Autodrome, een semi-permanent racecircuit rond het Hard Rock Stadium in Miami, Florida. Kimi Antonelli van Mercedes won de race en wist hiermee dus zijn voorsprong in het kampioenschap te vergroten. Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren vergezelden hem op het podium op de tweede en derde plek. Max Verstappen startte vanaf de tweede plek na sterke kwalificatie, maar spinde in de eerste ronde. Na een flinke inhaalrace wist hij toch nog op de vijfde plek te eindigen. Hij staat nu 7e in het coureurskampioenschap.
0: Oh, op zich. Op zich zijn die heel slecht.
2: Nee, als je kijkt hoe slecht het seizoen van Red Bull tot nu toe gaat, hij weet er toch nog wel zoveel mogelijk uit te halen.
0: Ja, en de eerste ronde spinnen is ook wel beetje heftig. Ja, is ook niet slim, ja.
2: Ja, kan gebeuren. Ja. Jammer, man.
0: Maar volg jij het een beetje? Want ik heb wel gemerkt dat ik zelf wel een beetje minder...
2: Ja, ik merk dat ook wel een beetje. Ik heb de afgelopen race niet volledig gezien, moet ik zeggen. Maar ik wil het wel weer gaan volgen. Maar...
0: Ja, ik heb een beetje hetzelfde.
2: Ik vind het een beetje een apart seizoen.
0: Zijn ze wel een beetje een probleem aan het oplossen met de energy management?
2: Ja, voor mijn gevoel, wat ik ervan heb gezien, was het al iets beter deze race. Maar dan kan natuurlijk, dat verschilt per circuit.
0: Ja.
2: Ik hoop dat het nog beter wordt. Volgens mij vanaf volgend jaar gaan ze de regels al iets aanpassen. Tot het nog net iets meer internal combustion vermogen wordt. Dus nu ongeveer 50-50. Volgens mij willen ze er 60-40 van gaan maken.
0: Okay.
2: Ja, met zulke kleine veranderingen weet ik niet of dat je het oplost. Maar ik hoorde wel tot ze de eind jaren 20, tot ze daar richting een V8 willen gaan.
0: Oh.
2: Ik weet niet hoe definitief die plannen zijn, maar dat zou ik wel gaaf vinden.
3: Dat zou inderdaad zeker wel wat fandom bij de sport terugbrengen.
2: Ja, dat denk ik wel. En dat zou dan V8 turbo's zijn met toch nog wel een hybride element. Maar waarschijnlijk veel kleiner. Dus meer, ja, qua verdeling wat meer vergelijkbaar met hoe we de vorige generatie aan motoren hadden. Dus echt de bulk van het vermogen uit een internal combustion engine. En dan een soort overtake boost.
0: Laten we het hopen.
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Stef, jouw bijdrage over Formule 1?
3: Ja, ik denk wel dat het positief is voor de sport. Maar ik denk dat het negatief is voor het beeld van ICE-auto's. Dus auto's met verbrandingsmotoren.
0: Ja.
3: Maar ja, goed, dat zit er natuurlijk wel aan te komen.
0: Ja, een beetje onvermijdelijk, ja.
2: Ja.
0: Wat ook onvermijdelijk is.
3: Ja, ik voel hem. Ik voel hem dat jij het af wil sluiten. Het is namelijk 11 uur. Ja. En dat betekent dat wij helaas weer naar huis gaan.
0: Ja.
3: Daar zit één lichtpuntje bij.
0: Ja.
3: Volgende week zijn we er gewoon weer van 9 tot 11. Oh,
0: gelukkig. Ja, jongens. Weekend?
2: Nee. Weekend.
0: Och.
3: Laten we het simpel houden.
0: Ja. Je nog iets te zeggen verder?
2: Ja, fijn weekend. En bedankt voor het luisteren.
3: Oh. Fijn weekend. Tot volgende week.
0: Nou, om terug te komen op die Miami Grand Prix. Ik heb hier een liedje. Base Mode. Welcome to Miami. Die heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar is wel goed. Goed begin aan het weekend, denk ik. Fijn weekend. Hey.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.